0: Digital FM. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II, RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: LFM Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in het gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, andere komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. En dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Digital FM Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. Ochtendgloor.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij Ochtendgloren, het christelijk muziekprogramma van uw eigen lokale omroep. Mijn naam is Hilco Bos en ik wens u veel luisterplezier toe.

in een moeilijke situatie bidden we soms een snel en kort gebed. Dat noemen we een schietgebed. Maar als het dan weer beter gaat, vergeten we vaak wie ons geholpen heeft. De schrijver van Psalm 118 niet. Hij zegt meerdere keren wie hem geholpen heeft. Wanneer hebt u God voor het laatst gedankt voor zijn hulp? De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, die loof ik hem mijn leven lang. Men hoort der vromen ten weergalmen van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen, Gods rechterhand doet grote kracht. U hoort samenzang met bovenstem uit Genemuiden met Psalm 118, de versen 7 en 11.

Vandaag staat in het teken van de psalmen. U hoort al psalm 118. En we gaan verder met psalm 25, de versen 2 en 6. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden bent. Leid mij in uw waarheid. Leer ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heer. Ik blijf u al den dag verwachten. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ons ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven.

Het christelijk mannenkoor Staphorst gaat voor u zingen Psalm 141, de versen 1, 2 en 3. Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. Zet, Heer, een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot geen stond iets onbedachtzaams laat ontglippen. David vraagt in deze psalm of God hem wil helpen bij de dingen die hij

die hij doet. Dat betekent niet dat God dan alles voor hem doet. Hij moet ook zelf zijn best doen. Hij moet goed spreken en niet meedoen met slechte mensen. Dat houdt voor ons in dat wij ons niet bezighouden met slechte daden en ook niet met slecht spreken.

De band Halve Mijl kwam uit Sint-Jansklooster. Zij hebben 2 cd's uitgebracht. Op de eerste cd, genaamd Promised, staat een bewerking van Psalm 13. Hoe lang, o Heer, mijn toeverlaat, vergeet gij mijn jammerstaat. Hoe lang zult gij in mijn ellende van mij uw vriendelijk aanschijn wenden, daar al mijn moed en kracht vergaat.

Wel zaligheid die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zonder staat, nog neder zit, daar zulken samenrotten, die roekeloos met God en God inspotten. Maar s Heeren wet blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht.

En u kunt nu gaan luisteren naar een iets langer nummer. Deze bewerking van Psalm 42 is geschreven door Felix Mendelssohn Bartholdy. Wie der Heer schreit nach frischem Wasser.

0: Bedankt voor het luisteren en bij Leven en Welzijn tot volgende week. Ga met God en Hij zal met u zijn.
1: Vechtal FM Nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

Goedemorgen luisteraars, fijn dat u weer luistert naar Vechdal FM. We komen vandaag met een kerkdienstuitzending vanuit de Voorhof in Nieuw-Leuzen. Voorganger in deze dienst is dominee Edgar Kramer. Rond de klok van 10 komen we bij u terug met de liturgie. Tot die tijd kunt u luisteren naar verschillende geestelijke liederen. We beginnen met het lied van Wat altijd is geweest.

Dan zing je eigen lied. Dan zing je lied. Kom, verhef je stem maar. Het is een lied in jou. Melodie. Jouw melodie. Voor zijn genade.

We komen vanuit de Voorhof in Uleuzen. Voorganger in deze dienst is dominee Edgar Kramer. We hebben de volgende liturgie. Na het welkom wordt als votum gezongen Sela, als ik naar de bergen kijk. Daarna volgt uit de nieuwe psalmen lied 84 de versen 1 en 2. De schriftlezing is uit psalm 133 en 134. De preek gaat over de psalm 134 vers 3. Na de preek volgt lied van Sela, mag ik jou tot zegen zijn. Er zal bevestiging van ambtsdragers plaatsvinden. Hierbij wordt de opwekking 710 gezongen. Er volgt een kindmoment met daarop een volgend kindopwekking 211. Onder, boven, voor en achter. Als slot- en zegenlied wordt gezongen uit het Gereformeerd Kerkboek lied 134, de versen 1 en 2 en 3.

0: Goedemorgen allemaal. Welkom in deze eredienst. Fijn dat jullie er zijn. Ook als je online met ons meekijkt, van harte welkom dat je er bent. En a very special welcome voor Hilda. Ik kan bijna de naam uit mijn hoofd, maar... Hilda en Bill van de Klippen uit Ontario, Canada. Fijn dat jullie hier zijn in deze eredienst. Daarnaast ook nog, ja, ook van harte welkom hier zo met een speciale taak. We gaan vandaag drie ambtsdragers bevestigen. Gerben, Frederik en Gerben. Dus ook jullie een hele fijne dienst toegewenst. Daarnaast, mijn naam is Gerk Arjan en namens de kerkraad heb ik de volgende mededeling voor jullie. En dat is, donderdag is het Hemelvaartsdag. Ook dan hebben we dienst om 10:00. En daar zijn jullie van harte welkom voor. We hebben vandaag Bijbelklas voor de groepen 1 tot en met 6. En de bloemen die gaan met een hartelijke groet naar Geke van der Vecht. Daarnaast gaat vanmiddag dominee Wendt uit Ommen voor. Vanochtend gaat onze eigen dominee Edgar Kramer voor. En dan wens ik jullie allemaal nog een hele gezegende eredienst toe. En na onze dienst is er natuurlijk altijd gelegenheid om de ambtsdragers te feliciteren. En ook nog een kopje koffie of thee te drinken in de hal. God zegen toegewenst.
1: Ook van mijn kant van harte welkom. Goedemorgen. Ja, dienst met bevestiging van ambtsdragers. Dat doe ik vanuit de zogenaamde bedevaartsliederen. Psalm 120 tot 134. En het begin, dat moet je voorstellen dat de pelgrims op weg gingen naar Jeruzalem, naar de tempel. En aan het eind, Psalm 134, dat was het afscheid. Nou, zo gaan we het in deze dienst ook doen. Aan het eind zingen we Psalm 134. En aan het begin een van de eerste psalmen, Psalm 121. Dat doen we dan in de versie van Sela. Dus we gaan als volgt beginnen. Moment stilte. Als votum zingen we het lied Als ik naar de bergen kijk. Dan zal ik de zegengroet uitspreken. En zingen we uit de nieuwe psalmberijming, Psalm 84, vers 1 en 2. En ik nodig jullie uit om dat staande te doen. Laten we een kort moment stil zijn voor God.

Laten we samen gaan bidden. Heer onze God, we loven en prijzen u, want we zijn welkom bij u. En dat zijn we iedere dag van ons leven. En dan zijn we zeker ook in de kerk. Op onze levensreis, daar hebben we ook net van gezongen, onderweg naar uw toekomst. En dank u wel dat we onderweg zegen mogen ervaren, als verfrissing. En dat we juist in dat contact met u, dat we juist ook in dat contact met u, dat diepe verlangen naar u mogen vervullen. We beweren niet dat we hierin perfect zijn. Ons verlangen is lang niet altijd op u gericht, wil nog wel eens over onszelf gaan. En we vinden het wel eens lastig om die verfrissing in het geloof op te zoeken en naar ons toe te halen. Dan zijn we zo druk met andere dingen. Heer, vergeef ons dat. Laat ons verlangen naar u groeien op Christus en het leven met u. We vragen u of u deze kerkdienst wilt zegenen. Is met uw Heilige Geest bij ons als we naar uw woord luisteren over gemeente, ambt en zegen. Laat het opbouwend mogen zijn. En we bidden in het bijzonder voor Frederike Rommelaar, Gerben Pierik en Gerben Knol. We zijn dankbaar voor hun bereidheid om als ambtsdrager in onze gemeente te dienen. Dat ze daarvoor de vrijmoedigheid hebben ontvangen en de mogelijkheden zien. Ja, ze zullen hier zitten en zijn met verschillende gedachten. Misschien ook wel gespannen op wat hun af kan komen. Misschien ook wel met heel veel zin en plezier

0: Psalm 133. Een pelgrimslied van David. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen. Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard van Aaron, en neervalt op de hals van zijn gewaad. Als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de Heer zijn zegen. Leven voor altijd. En dan Psalm 134. Een pelgrimslied. Zegen de Heer, u allen die dienst van de Heer verricht en in het huis van de Heer staat, nacht aan nacht. Hef uw handen op naar het heiligdom en zegen de Heer. Mogen uit Sion de Heer u zegenen, die hemel en aarde gemaakt heeft.
1: Na de preek zingen we als ons amenlied een lied van Sela, mag ik jou tot zegen zijn. En de preek gaat over dat laatste vers, 134:3. Mogen uit Sion de Heer u zegenen die hemel en aarde gemaakt heeft.

Je mag de dia er wel voor zetten. Ja. Gemeente van Jezus Christus, broers, zussen, jongelui. Ja, zoals gezegd, de psalmen 120 tot 134, dat noemen we de bedevaartsliederen. Die psalmen die hebben een plek in het geloof van Israël, dat als ze naar Jeruzalem gingen om te offeren, en bijvoorbeeld bij de grote feesten, of vanuit het hele land de mensen naar de tempel gingen in Jeruzalem, dan werden deze psalmen hadden een belangrijke plek. En psalm 121, waar we mee begonnen, is dan een psalm aan het begin van die reis, als de pelgrims Jeruzalem naderen en op de berg de stad Jeruzalem zien liggen. Dan past psalm 121 goed. Het doel is bijna bereikt als ik naar de bergen kijk. En psalm 134 is dan een psalm bij het afscheid. Bij het vertrek van de pelgrims uit Jeruzalem als ze weer teruggaan naar huis. En dat is wel even goed om dat scherp te houden vanmorgen. Want dat is dus de achtergrond van de psalm. Het is het moment van afscheid. Ze verlaten de stad van God na het feest. En dan is het zo dat de priesters de pelgrims uitzwaaien. Dat is de setting. En dus bij het vertrek van de pelgrims worden ze uitgezwaaid door de priesters. En dan is vers 1 en 2 van de psalm, dat is wat de bedevaartsgangers bij dat vertrek dan toeroepen naar de priesters toe. En ze roepen de priesters op om God te blijven prijzen. Er staat hier in onze vertaling zegenen. Maar als je als mens de Heer zegent, dan ga je God loven en prijzen. En dus dat doen die vertrekkende gelovigen, die blijven die priesters oproepen om God te blijven prijzen. Zelfs in de nacht. Dat lijkt misschien een beetje vreemd, maar je kunt je best voorstellen dat als het mega druk is op zo'n feest in Jeruzalem met ontzettend veel mensen, dat die hele tempeldienst, dat die dag

en nacht doorging en dat de 24/7 priesters aan het werk waren. Dus dat was wel een drukke bedoeling. En vers 3 is dan dat de priesters spreken de zegen uit over de vertrekkende bedevaartgangers. Dat is vers 3. Dus dan mogen de mensen naar huis gaan onder de zegen van de priesters. Wat die priesters op dat moment dan precies letterlijk zeggen, dat lezen we niet. Het zou heel goed kunnen dat dat de zogenaamde Aaronitische zegen is. Die kennen wij ook aan het einde van de dienst. Vorige week is erover gepreekt. De Heer zegent u en beschermt u. Het zou kunnen dat die het is. Het zou ook kunnen dat je Psalm 133 ermee moet nemen bij dat vertrek. Dat je die in gedachten hebt dat God de zegen geeft, God geeft het leven. Het zit ook in dat laatste vers, de schepper van de hemel en de aarde, die het leven geeft. Hij geeft het leven en hij zegent het leven. Dus het zou allebei kunnen. Die Aaronitische zegen of dat je Psalm 133 meeneemt. En die zegenwens is geformuleerd als een gebed. Vers 3, mogen uit Sion de Heer u zegenen. Het is een zegenwens. Een gebed aan God om die wens te realiseren. En daarmee ligt het dus heel dicht tegen een gebed aan. Want vragen om zegen, dat is bidden om zegen. En dan ben je bij God aan het goede adres. Want God is de bron van de zegen. Bij God komt alle zegen vandaan. Ja, wat stelt Israël zich daar dan bij voor, bij die zegen, als ze die zegen meekrijgen? Nou, Israël die, als het over zegen gaat, dan is die zegen in het volk Israël heel aards gericht. Dan gaat het er bijvoorbeeld om dat er geen oorlog is, dat er geen geweld is, dat het volk zich veilig weet. Het gaat erom dat het gewas op het land voorspoedig groeit, dat er eten en drinken is. Het gaat erom dat je kinderen krijgt, dat je een gezin hebt en dat dat voorspoedig gaat, dat je een lang leven mag hebben. En dus dat is meer de zegen in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament is de zegen meer geestelijk geformuleerd. Dat geeft vooral aan de zegen in het Nieuwe Testament dat God bij je is. Dat hij in Jezus Christus en door zijn geest in jouw leven is. Dat wil in het Nieuwe Testament niet zeggen dat je leven, dat die zegen wordt losgemaakt van je dagelijks leven. Dat kan natuurlijk niet, want ja, dat leven van elke dag, dat is jouw leven. En God is in dat leven, dus dat moet je niet van elkaar losmaken. Ook die zegen komt in jouw dagelijks leven, maar wil je ook als het ware wat uit tillen boven dat dagelijks leven van vreugde en verdriet. En prachtig is dat om te zien bij de hemelvaart van de Heer Jezus. Aanstaande donderdag vieren we ook hemelvaart. Ik heb gemerkt dat niet iedereen dat bij zich heeft. Maar aan het eind van Lucas wordt beschreven dat de Heer Jezus zegenend naar de hemel gaat. En de leerlingen van Jezus die hem nakijken, die hebben dus dat plaatje van een zegende Jezus continu op hun netvlies staan. Dat hebben ze volgens mij hun hele leven met zich meegedragen. Jezus vertrekt, maar dat doet hij al zegenend. Dus je mag je gezegend weten door Christus vanuit de hemel op jouw reis hier op aarde. Dus de zegen die eerst uit Sion kwam, in het oud-testamentische tijdvak, die de pelgrims meenamen naar huis, wij ontvangen die zegen vanuit de hemel. Jezus Christus is daar en hij is zegenend aanwezig in ons leven. En daarmee is zegenen dus belangrijk. Het geeft aan dat God in je leven is. Dat is de kern van de zegen. Prachtig als je na een kerkdienst naar huis gaat onder de zegen. Hoe die dienst ook was, je gaat nooit met lege handen naar huis. Je krijgt altijd de zegen mee naar die kerkdienst. Die komt over jouw leven. En prachtig is het als je aan een nieuwe taak begint in de kerk.
En je mag dat doen onder de zegen van God. Dat je Gods zegen meekrijgt. Zoals de nieuwe ambtsdragers ook straks verderop in de dienst gezegend worden naar hun jawoord. Dat is heel bijbels, dat je bepaalde functie krijgt en bij die functie ook de zegen van God meekrijgt. Je staat er niet alleen voor. God is bij je en je werkt in de kracht van zijn Heilige Geest. En toch, gemeente, ligt vanmorgen de nadruk net ergens anders. Want in de tekst, vers 3, is het de priester die de zegen meegeeft aan het volk. Het is vanuit het centrum, de tempel in Jeruzalem, verspreidt zich de zegen van God over het leven van elke dag. En dat gaat continu door, ook als de mensen weer thuis zijn. Want die priesters die blijven bidden, die blijven vragen om Gods zegenen. Voor de kerk werkt dat wat anders. Ons centrum is niet een tempel of een stad. Ons centrum is Jezus Christus in de hemel. Ons geloven is immers op hem gericht. En daar komt Gods zegen vandaan. Zijn we ook naar op weg, hè? Naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Om voor altijd bij de Heere Jezus te zijn. Daar zal geen tempel meer zijn. En daar zijn ook geen ambtsdragers meer nodig. Want we zijn bij Jezus. Maar tot die tijd werken mensen in de dienst van Christus. En eigenlijk zijn jullie dat allemaal. Als leden van de gemeente. Jullie staan allemaal in de dienst van Christus. Met je eigen gaven. Met je eigen energie, met je eigen mogelijkheden. Maar goed, vanmorgen spits ik het vooral toe op de ambtsdragers. Door Jezus Christus geroepen en gezonden. En dat is een prachtige job. Ik herinner mij, ik geef even twee voorbeeldjes, gewoon om eens iets mee te krijgen van hoe bijzonder het kan zijn om ambtsdrager te zijn. Ik herinner me nog dat ik in mijn eerste gemeente, mijn oude mevrouw kwam in het ziekenhuis en die mevrouw ging sterven. Ze was nog heel helder, maar haar hart kon het elk moment begeven. En ik heb met haar gelezen en gebeden. En ik weet nog wat ze zei. Ze zei, dominee, u verspreidt veel zegen. Nou, ik kan wel voorstellen dat het indruk op me heeft gemaakt en dat ik het nog weet. Ik herinner me ook een jongere op catechisatie een keer. En ik dacht van, nou, die krijgt niet zo heel veel mee van wat we hier aan het doen zijn. En wat kerk zijn allemaal is. Totdat hij op een gegeven moment een vraag stelde. Dominee, een half jaar geleden zei u in de preek. Nou, ik was echt verbijsterd. Iemand die na een half jaar nog weet wat ik in een preek heb gezegd. En daar een vraag over stelt. Dat vind ik, dat ik op die manier zegen van God mag verspreiden en dat je echt iets voor mensen mag betekenen. Nou, ambtsdragers, die zijn geroepen om de zegen van God te verspreiden. En dat is niet alleen aan het einde van een kerkdienst door de predikant, maar iedere keer als een ambtsdrager Jezus Christus verkondigt, verspreidt hij de zegen van God. Als de Bijbel opengaat, als die wordt uitgelegd en toegepast. Als ambtsdragers voor jullie bidden. Als ambtsdragers bij elkaar komen in de vergadering en het over beleid hebben en beleidslijnen uitzetten. Als concreet hulp wordt gegeven. Als zij bij jullie thuis zijn en met jullie spreken over jullie geloof en jullie leven. Verspreiden zij de zegen van Jezus Christus. Dat die oudelingen en diakenen bezoeken brengen. Dat is voor jullie geestelijke welzijn. Dat is een vorm die de kerk gebruikt om de zegen van God te verspreiden. En dat jaarlijkse huisbezoek, hè, dat is niet bedoeld om eens even goed te klagen. Dat jaarlijkse huisbezoek, dat is niet bedoeld om eens even stevig te discussiëren over een actueel thema.
Nee, dat is bedoeld om te spreken over je geloof. En vanuit je hart. Of je geloof in Christus. En je leven met hem. En dan mag je daardoor heen. En daarachter. Mag je Christus uit de hemel aan het werk zien. Die door zijn Heilige Geest in jullie leven is. Die ambtsdragers op pad stuurt. Om zijn zegen te verspreiden. Ook in jullie leven. En weet je wat dan zo gek is? En ik ga het vanmorgen gewoon zeggen. Eigenlijk is het ook wel vreemd dat het gebeurt. Dat gemeenteleden tegen ambtsdragers zeggen. Het hoeft om mij niet. Je hoeft bij mij niet op bezoek te komen. Ik wil het niet. Ik heb er geen behoefte aan. Jezus Christus die wil dat zijn zegen wordt verspreid. Dat over hem wordt gesproken. Dat ambtsdragers spreken en bidden met jou. Tot bij jou thuis. Dan doe je de deur van je huis toch wijd open. Voor die ambtsdrager. Dan heet je die ambtsdrager welkom. En dan heb je het over de dingen waar het over moet gaan. Ouderlingen en diakenen. Gezonden door Christus uit de hemel. En dan geef je daar prioriteit aan. En dan zorg je dat je de plek voor vrijmaakt in je agenda. En als het gepland is, dan zorg je ervoor dat je er bent. Je ontvangt de ambtsdragers van Christus van harte in je huis. Omdat Christus op die manier zijn zegen wil verspreiden. Gebruik die mogelijkheid tot je eigen welzijn. Zussen en broers, ouderlingen en diakenen. Ik kijk naar jullie, maar er zitten meer ambtsdragers in de kerk. Ambt is een roeping die niet altijd makkelijk is. Wat je zegt of wat je doet, wordt je niet altijd in dank afgenomen. Soms overzie je ook niet meer wat je allemaal moet doen. Is een enorme berg werk. En weet je soms niet wat je het eerste of het laatste moet doen. Of je wilt graag iemand bereiken, maar het lukt gewoon niet. De pelgrims uit Psalm 134, die leren ons om in de dienst aan God hem te blijven loven en prijzen. Dat is vers 1 en 2. Om steeds God voor ogen te hebben. En onze kracht en motivatie ook als ambtsdrager te tanken bij Jezus Christus door zijn geest. En van daaruit mag jij als ambtsdrager, dat is vers 3, tot zegen zijn. En mogen jullie als ambtsdragers tot zegen zijn voor de gemeente hier. En dat is prachtig. Om in de dienst van Jezus Christus zijn zegen te verspreiden.

En Johannes ook. Gemeente van Jezus Christus, onze Heer. Christus is het hoofd van de kerk. En vanuit de hemel zorgt hij voor zijn gemeente op aarde. Hij geeft de gemeente cadeaus, waaronder de ambtsdragers. En dan richten we ons vanmorgen op de ouderlingen en diakenen. Het ouderlingschap dat gaat terug op de oudsten in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Ze hebben een leidende functie. Christus geeft de zorg voor en de leiding over de gemeente aan de ouderlingen. Zij vormen samen met de predikant de kerkraad. Zij zorgen ervoor dat alles in de gemeente vreedzaam en ordelijk toegaat en wel zoals Christus het heeft opgedragen. De ouderlingen letten erop dat ieder lid van de gemeente zich met woord en daad gedraagt in overeenstemming met het evangelie. Met andere woorden, dat ze leven bij het licht van het woord. Vanuit de Bijbel zullen de ouderlingen troosten, waarschuwen en onderwijzen. Zij zien toe op leren en leven van de werkers in de kerk, waaronder de predikant. De gemeente mag immers niet van de goede koers afwijken en moet in alle opzichten worden opgebouwd. Bestuur daarom als ouderlingen de gemeente met toewijding. Houd het evangelie in je hart, leef uit de kracht van de geest en gedraag jullie als herders over de kudde van God als jullie in gesprek zijn met de leden van de gemeente en verspreid zo Gods zegen. Barmhartig zijn voor mensen in nood, daar gaat het om in het werk van de diakenen. Dat geldt zowel binnen als buiten de gemeente. Christus is daarin een voorbeeld voor ons geweest. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over velen die in nood waren. De Heer roept ook nu op tot die gastvrijheid, offervaardigheid, rechtvaardigheid en barmhartigheid. Niemand in de gemeente mag ongetroost blijven in ziekte, eenzaamheid of armoede. De diakenen spannen zich er met woord en daad voor in dat de eenheid van onze gemeente zichtbaar wordt in onderlinge liefde. En daarin de door Christus gegeven koers vasthoudt. Toon jullie daarom als diakenen, toegewijd en actief bij het inzamelen en beheren van de giften uit de gemeente. Houd het evangelie in je hart, leef uit de kracht van de geest. Bemoedig en help iedereen die in zorgen leeft of eenzaam is. En geef zo aan de gemeente het goede voorbeeld van de onderlinge zorg waartoe Christus ons allen roept. Zo zullen we als gemeente groeien in liefde voor elkaar en alle mensen en verspreiden de diakenen Gods zegen. Ik vraag jullie drieën om hiervoor op het podium te komen.

Ik verzoek jullie je ja-woord te geven op de volgende vragen. Geloof je dat God zelf je door zijn gemeente tot dit ambt heeft geroepen? Beloof je je ambt trouw te vervullen, de gemeente te dienen en lief te hebben en in heel je leven te laten blijken dat je ontzag hebt voor God? Beloof je in je ambtsdienst je te houden aan de leer van de Bijbel, zoals die beschreven is in de belijdenisgeschriften van de kerk? Beloof je vertrouwelijk om te gaan met wat in vertrouwen aan jou als ambtsdrager wordt verteld? En beloof je je te schikken onder het kerkelijke toezicht op je ambtsdienst? Wat is op deze vragen jouw antwoord, Gerben Pierik? Ja. Frederike Rommelaar? Ja. Gerben Knol? Ja. Mogen onze almachtige God en Vader u geven dat u deze dienst trouw en met vrucht zult vervullen. Amen. Gemeente, laten we samen opwekking 710 zingen. Het eerste gedeelte is dan qua tekst iets gewijzigd. En na dat lied blijven we nog even staan.

0: Geliefde broers en zussen, ontvang Gerben, Frederike en Gerben als dienares en als dienaren van God, om door hun bezig zijn samen met de andere ambtsdragers Gods zegen te ontvangen. Erken de ouderlingen als opzieners en herders van de gemeente. Respecteer hen om hun werk en luister naar de woorden die ze vanuit de Bijbel tot u brengen. Zorg ervoor dat de diakenen de middelen hebben om hun werk te doen. Besef dat wij in de gemeente van Christus geroepen zijn om te dienen. En laat ieder die in nood verkeert dankbaar de hulp aanvaarden die de diakenen geven. Neemt u weer plaats. Dan vraag ik Johannes naar voren die een moment voor de kinderen verzorgt.
1: En dan mogen de kinderen van groep 3 en 4 die dat willen ook wel naar voren komen. Kom maar hier op het podium. Hey, jongens en meiden, ik heb een paar vragen voor jullie. Wie van jullie houdt wel een beetje van de natuur? De bloemen, de bomen, de mensen, de dieren. Ja. En wie van jullie denkt, ik heb eigenlijk ook best wel een beetje verstand van de natuur? Jullie weten wel wat. Het is heel gevaarlijk om dat te zeggen. Ik heb namelijk wat meegenomen. Wie weet wat dit is?
2: Een plant.
1: Een plant, hartstikke goed. En wat voor een plant? Geen idee. Dat snap ik eigenlijk wel. Jij weet het?
3: Aardbeienplant.
1: Een aardbeienplant, bijna goed. Er komt wel iets aan wat rood is.
3: Tomaat,
1: hartstikke goed. Zie je nou wel dat jullie best wel wat van de natuur weten? Hé, ik had gisteren een dom plan. Ik dacht, vandaag is het moederdag. Ik moet natuurlijk de kinderen helpen om wat aan moederdag te doen. En ik dacht, Janine houdt van tomatensoep. We gaan een lekkere tomatensoep maken met verse tomaten. Dus ik heb een tomatenplant gekocht. Lekkere, verse tomaten, dacht ik. Maar zien jullie tomaten? Nee, hè? Het was een dom plan. Wat moet er gebeuren? Hoe moet ik hier tomaten aankrijgen?
3: Water.
1: Water. Nou, gaan we doen. Ik heb toevallig nog wat bij me. Is het genoeg?
3: Ja.
1: Ja, is het genoeg? Prima. En nou is het klaar? Nou komen de tomaten? Wat moeten we nog meer doen? In de zon? Weet je al waar de zon is? Zon en regen, maar de zon is heel ver weg. Ik kan hem toch niet in de zon zetten? De zon gaat naar de... Hoe dan? Hij schijnt. Met zijn stralen natuurlijk. En die stralen, die komen op de tomatenplant. En dan gaan de tomaten groeien. Hartstikke goed. En wat heb je nog meer nodig? Nog één dingetje? Wachten, heel veel geduld. Ja, dat is wel het belangrijkste. Hè? Regen, geduld. En zaadjes zitten er al in. En natuurlijk mest. Hè? De aarde heeft heel veel mest nodig om de bodem te laten werken. Dat is ook heel belangrijk. Hé, maar dan ga ik deze buiten zetten in de zonnestralen. En dan komen er tomaten aan. En als je een beetje ingewikkeld wil doen, dan zou je kunnen zeggen... Het duurt een jaar, misschien wel langer. Als je een beetje ingewikkeld wil doen, dan kun je zeggen van... Ja, dat water en dat zon en onze geduld, dat zijn allemaal zegeningen. Want een zegening, dat is als je iets goeds doet voor een ander of iets goeds zegt. Dat zijn zegeningen. En net werden de nieuwe ouderlingen en diaken gezegend. En dat betekent dat God zegt, ik ga met je mee en ik geef wat je nodig hebt. En soms zie je daar direct resultaat van, hè, want de plantenbak is nu wat natter. Maar we zien nog geen tomaten. Dat duurt nog een poosje. En vandaag, op Moederdag, kunnen wij zelf ook tot zegen zijn voor onze moeders. Als je een keer extra tegen je moeder zegt dat je haar lief vindt, of je gaat thuis even een klusje doen. En straks aan het einde van de dienst, dan worden we allemaal gezegend door God. En dan zegt God tegen ons, ik ga met je mee en ik geef jou wat je nodig hebt. Dat is de zegen. Hey, jij wist het meeste van de natuur, geloof ik, hè? Zou jij voor deze tomatenplant willen zorgen? Ja, mag je mee naar huis nemen en dan mag je kijken of je de tomaten aan kunt krijgen. Alsjeblieft.
2: We gaan een kinderlied zingen, maar u mag hierbij gaan staan.

Gaat u er zitten. Gemeente, we gaan uiteraard bidden voor de bevestigde ambtsdragers. We danken de Heren voor de inzet van de ambtsdragers die aftreden. We bidden voor de jongeren die examens doen. En Moederdag gaan we ook voor bidden. We bidden voor broeder Henk Reinink. Hij is gevallen, opgenomen in het ISA Lions Volle. Hele oude broeder in ons midden, kwetsbare gezondheid, ook wel zorgelijk. En hopelijk slaat de nieuwe antibiotica die hij krijgt goed aan. En we bidden voor broeder Egbert Meijer. Hij moest vanwege aanhoudende rugklachten afgelopen maandag opgenomen worden in IJsselheem, ook in het Isala in Zwolle. Oorzaak van de pijn is een rugwervel die is ingezakt, waardoor de zenuwen bekneld raken. Hij heeft veel pijn. De medicatie sloeg eerst niet aan. Het is nu afwachten hoe het verder gaat, waar hij kan verblijven. Het is spannend en ingrijpend. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we danken u dat u ons ouderlingen en diakenen gegeven hebt, die met uw geest vervuld zijn om uw gemeente te bouwen. En we bidden erom dat uw geest in hen werkt. En dat ze groeien mogen in gaven ook die ze nodig hebben. Wijsheid, vrijmoedigheid, barmhartigheid, onderscheidingsvermogen. En dat hun hart vol is van Jezus Christus. Wilt u het ook zo leiden, Heer, dat ze vanuit uw woord willen leven. En dat ze juist van daaruit ook uw licht willen verspreiden. En voor anderen kunnen ontsteken. Help hen om trouw te zijn in hun dienst. En om zo zegen te verspreiden. Wilt u Gerben, Frederike en Gerben nabij zijn, samen met hun gezinnen. Geef ze gezondheid, energie en mogelijkheden om invulling te geven aan het ambt. En om als leiders door u aangesteld deze gemeente voor te gaan. Heren, we bidden dat ze hun gaven met plezier en voldoening mogen inzetten. En dat ze dat vooral ook doen vanuit het gezonden zijn door Jezus Christus. En als een cadeau hier aan de gemeente gegeven. Zegen ons als gemeente in de leiding, de dienst en de zorg van de ambtsdragers. En dat we dat ook serieus nemen. Aan een goede leiding en waarschuwingen ook onderwerpen. Dat we elkaar echt lief hebben. En dat wij ervoor zorgen dat de diakenen ook royaal kunnen zijn in wat ze kunnen en mogen geven. Wij bidden u, rust ons door de inzet van de ambtsdragers toe. Dat ook wij als gemeente meewerken met u bij de komst van uw koninkrijk. En dat de gemeente opgebouwd wordt. En dat we mogen leven bij uw woord en onder uw zegen. Heer, we zijn heel dankbaar voor ambtsdragers die hun dienst hebben verricht en die aftreden. Voor Anneke Brandt, Harriet van Sleen, Erik Gunning en Eduard ten Klooster. Dank u wel dat ze bereid waren om ambtsdrager te zijn en zich zo voor de gemeente in te zetten. En dat ze daarin ook hun zegen via uw zegen hebben mogen verspreiden. Maak dat ze goed op kunnen terugkijken. En misschien heb je als ambtsdrager, dat komt best wel eens voor, toch het gevoel hebt dat je tekort bent geschoten. Dat je ook bij je aftreden rust vindt bij u. En dat wij mensen elkaar ook aan u mogen toevertrouwen, ook hierin. Dank u wel dat zij hun ambtsdienst hebben mogen invullen en daar ook vanuit hun gezin en met hun gezin hebben mogen doen. Dank u wel voor de inzet van veel gemeenteleden op allerlei manieren en plekken. De liefde, de trouw daarin, de zorg daarin en de zegen die ook daarin verspreid wordt. Dank u wel dat wij een rijke gemeente zijn, met veel gaven en mogelijkheden. Heren, we prijzen u erom. En bidden dan ook in alle vrijmoedigheid dat u ons op uw tijd een diaken geeft om nog de laatste vacature te vervullen. We vragen u om uw nabijheid in de moeilijke dingen van het leven. Geef uw zorg, nabijheid, als de herstel uit ziekte nodig is,
Als we merken dat we ouder worden en de beperkingen toenemen. Als we verdriet hebben. Als we vol zorgen zijn. Als het leven zwaar en donker voelt. Of niet geeft wat je graag zou willen. Heer, wees dichtbij. En dat bidden we in het bijzonder voor onze broeder Henk Reinink. Opgenomen in het ziekenhuis, Heer. We dragen hem aan u op. Dat hij de benauwdheid, dat hij verdwijnt. Dat de antibiotica goed aanslaat. En dat hij ook in vol vertrouwen zijn weg door het leven mag vervolgen. Ook op zijn hoge leeftijd. We bidden voor onze broeder Egbert Meijer. Met veel pijn opgenomen in het ziekenhuis. Heren, we bidden dat die pijnmedicatie die nu gegeven wordt ook steeds beter gaat werken. Dat die verlichting van pijn ervaart. En dat deze ingrijpende en ook onzekere omstandigheden op u ziet. Help hem om geduld te hebben, om vol te houden. En wilt u de behandelingen zegenen. En geef onze broeder vertrouwen op de tijd, op u in de tijd die komt. Heer, we bidden voor de moeders op deze moederdag. Hoe oud of hoe jong ze ook zijn. In dankbaarheid voor wat moeders mogen betekenen voor hun kinderen. En dan denken we ook aan vrouwen die pleegmoeder zijn. Voor andere kinderen zorgen of op een andere manier een moederrol vervullen. Dank u wel, Heren, voor heel veel liefde en zorg. En we bidden als je graag moeder had willen zijn, maar u hebt het niet of nog niet gegeven. Wilt u daarin dichtbij zijn en misschien wel juist op deze dag. We bidden voor onze jongeren die aan de examens zijn begonnen of de komende week aan beginnen. Een pittige klus vaak, geeft ook best wel spanning. Kan ook heel intensief zijn om in zo'n periode te zitten en daar doorheen te gaan. Heer, we vragen u of u hen gezondheid en energie wil geven om de examens te maken. En wilt u dat ook zegenen, Heer. Dan bidden we ook voor kinderen en jongeren die dan weliswaar geen examen doen, maar wel naar een overgang toe werken. Naar het einde van het schoolseizoen gaan. Heren, wilt u ook hen gezondheid geven, ook veel plezier op school en dat ze op goede manier mogen afronden en na de vakantie verder gaan. Ja, Heren, zo bidden we en hebben we uw nabijheid, uw zegen ook hard nodig. Heer, wilt u het schenken? En dat bidden we gericht op de hemel, waar Jezus Christus is en van waaruit hij de zegen verspreidt. Hoor ons bidden in zijn naam. Amen. Mag ik even uw aandacht voor de afronding van de dienst? U krijgt zo meteen na het einde van de dienst de gelegenheid om de nieuwe ambtsdragers de hand te geven en hen Gods zegen toe te wensen. Gerben, Frederik en Gerben gaan hiervoor bij de eerste rij staan. En dan vormen we vanaf die kant een lange rij hiervoor langs en daar weer toe naar buiten. Net als bij de doop. Het slotlied, dat ga ik even uitleggen. We gaan Psalm 134 zingen aan het eind. En dat doen we als volgt. Vers 1 en 2 wordt door de gemeente gezongen. Nou, dat heb ik in de preek uitgelegd. Hè, dat ook was wat de vertrekkende pelgrims toezongen aan de priesters. En vers 3 wordt dan gezongen door de ambtsdragers. En vers 3 wordt dan door de kerkraad en de diakenen aan jullie toegezongen. Zoals dat ook precies past bij de preek. Vers 1 en 2 door de gemeente, vers 3 door de ambtsdragers. Dan wil ik de ambtsdragers vragen om vast naar voren te komen. Als u wilt, mag u uw kind ophalen om het laatste stukje mee te maken. En is er nu gelegenheid voor de collecte.

Jullie mogen voor de nieuwe aanvragers. Ja. Vormen wij hier een rij.

We hebben geluisterd naar de dienst vanuit de Voorhof in Oeleuzen. Voorganger in deze dienst was dominee Kramer. Komende donderdag hebben we Hemelvaartsdag. De dag waarop wordt herdacht dat Jezus naar de hemel ging. Maar ook dat Jezus aankondigt dat we gedoopt zullen worden met de Heilige Geest. De uitstorting van de Heilige Geest. Pinksteren is gelukkig niet beperkt gebleven tot de eerste eeuw na Christus. En ook niet alleen als we Pinksteren vieren. Na die eerste uitstorting in Jeruzalem heeft God zijn Heilige Geest steeds opnieuw uitgestort. Ook vandaag wil God zijn geest uitstorten op iedereen die daarna verlangt en hem daarom vraagt. In Lucas 11 vers 13b staat geschreven: hoeveel te meer zal je hemelse Vader de Heilige Geest geven aan wie hem daarom vragen? God wil niets liever dan ons laten delen in de kracht van zijn geest. Hij verlangt ernaar in ons aan het werk te gaan en om ons door ons heen te mogen werken. We gaan luisteren naar Kom o Heilige Geest van Sela. Dit lied van Sela is inmiddels al wat ouder, maar ook nog altijd even mooi. Geniet van deze live opname waar nog wordt gezongen door Albert Smelt en Kinga Ban.

Wat blijft dit lied toch een pareltje, Stromen van Zegen. We konden genieten van klassieker Stromen van Zegen uitgevoerd door Joke Buijs. De Heilige Geest wil ook het verschil in ons leven maken. Toch is hij voor veel mensen, en helaas ook nog voor veel christenen, de grote onbekende. Uit onwetendheid en soms ook uit angst kunnen we ons hart gesloten houden voor de Heilige Geest. Toch is dat niet nodig, want Jezus heeft zelf benadrukt hoe belangrijk de komst van de Heilige Geest in ons leven is. In Johannes 16, vers 7, zegt Jezus: werkelijk, het is goed dat jullie dat ik terug naar de hemel ga. Want als ik niet ga, zal ik de pleiter bezorgen, de Heilige Geest, niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Als Jezus het belang van de komst van de Heilige Geest in ons leven al zo benadrukt, zouden wij ons hart dan niet voor hem openstellen en bidden om meer van zijn aanwezigheid en kracht in ons leven? Probeer het maar eens en kom tot ontdekking dat de Heilige Geest ook in jouw leven het verschil wil maken. We gaan luisteren naar het kinderlied Laat zo je licht maar schijnen. Ze hebben hun afscheidsconcert al in 2020 gegeven, maar daarom hebben we nog geen afscheid genomen van de liedjes van Ellie en Rickert. Geniet mee van dit vrolijke kinderlied dat extra toepasselijk is voor het verhaal van Pinksteren.

Het bekende lied Geest van Hierboven kennen je vast wel. Stef Bos en Jongerenkoor Samen op Weg zongen deze prachtige bewerking die we zojuist hoorden. Wek ons tot leven en wakker ons aan. Zet ons in vuur en vlam. Een prachtige verwoording van Pinksteren. We mogen vuren van liefde voor God zijn. We gaan luisteren naar De Wind Steekt Op van Selah.

Hoorde ook nog, de Heer heeft mij gezien en onverwacht. Deze is geschreven door Huub Oosterhuis. Dat was een prachtige uitvoering door Albert Smelt. Om deze tijden op een bijzondere manier stil te staan bij de uitstorting van de Heilige Geest van Pinksteren, is er een lied uitgebracht, U geeft rust. Dat mogen we weten en op vertrouwen. Gods Geest werkt door in ons. Laten we ons hart de komende week voor Hem openstellen en bidden om meer van Zijn aanwezigheid en kracht in ons leven. We wensen u een gezegende zondag.

0: hallo, man moet niet zo negatief over kinderen praten, ja? Men kan kinderen alles laten doen, namelijk dat is heel gunstig voor die grote mensen. Men kan kinderen de wc laten schoonmaken, het bed laten strijken, de afwas laten doen. Men kan kinderen overal voor gebruiken.
1: No, Mr. Prikkepi. Als u het aan mij zou vragen wat ik van kinderen vond... Hmm? Ik vind alle kinderen haaienbaaien.
2: Nou, doe maar, zeg.
1: Die kinderen zouden zich altijd positief moeten opstellen. Zich moeten bekeren, omkerend en positieve. Zo, ik heb gesproken.
2: Doe maar, ja, je hebt gesproken. Maar ja. Het moeten natuurlijk geen saaibaaien worden. Het moeten geen zwart-witte koeien worden die alsmaar hetzelfde doen.
1: Ik weet waaraan u denkt. U denkt aan de bekeerde koe. Die heeft zich zo vaak netjes omgekeerd dat het beest de saaiheid zelf is.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en 340.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het weekend van Vechtal FM met Jari.

0: Harry Styles en Aperture in het weekend van Vechtal FM. En daarvoor nog gedraaid A Good Heart van Fergal Sharkey.
1: Het weekend van Vechtal FM.
0: Zo, het is zondagmiddag, de 10e van het jaar 2026. Wij leven de maand mei. Goedemiddag, mijn naam is Jade de Jonge. Iets over 12 uur geweest. En dat betekent dat we 2 uurtjes plezier gaan maken op je zondagmiddag. Het is misschien de dag dat je gewoon nog aan het werk moet. Dat je langzaam op moet starten. Of dat je gewoon lekker brak op bed ligt. Wat je ook aan het doen bent, ik vergezel je met de beste hits. Om die zondagmiddag lekker mee door te komen. Later dit uur zitten nog de Fun Young Cannibals in het vat. Ook Corona met de Rhythm of the Night komt er voor je aan. De Bengals en Acta in de Munich. Het staat allemaal op je te wachten. En ja, eigenlijk de grote hamvraag is: waar heb jij zin in op deze zondagmiddag? Laat het mij weten, dat kan via de Vechtal FM app. Ga daarvoor even naar vechtalfm.nl/app. Dan komt het hier allemaal binnen in de studio. En wie weet heb ik er dan nog wel tijd voor. En het mag echt zo creatief mogelijk zijn, hè. Het is gewoon het eerste wat in je opkomt. Dat stuur je door via je telefoontje richting de studio. En wie weet draai ik het dan wel. En eigenlijk verzoekjes, daar heb ik altijd wel tijd voor. Dus ik draai het met alle liefde. Laat het weten waar jij zin in hebt. Wij schrijven de 10e van mei en wij schrijven ook de nieuwste hitstip die uit handen komt van Khalid. Die hoor je na dit

It's for our fears and everybody wants to rule the world. Hier op de zondagmiddag van Vechtal FM. Zometeen de Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. En Corona, Rhythm of the Night. Hoor je na de grootste zomerhit van 2026. Nu al, komt uit handen van Another en 54.

Light Up of the Night, Corona, hoor je hier op de zondagmiddag van Vechtal FM. Goedemiddag, mijn naam is Jari. Ja, en bij Corona, ik krijg er toch weer een beetje kippenvel van als ik dat moet uitspreken, hoor. Hè, ik vind het toch best wel, zeg maar, het is een beetje eng of zo. Nu helemaal rondom die periode van die cruiseboot, die natuurlijk rondom Tenerife aan is gelegd. Met daarop een paar Nederlanders die ook inmiddels al zijn overleden aan het nieuwe virus, het Hantavirus. Ja, het is echt een bizar verhaal, maar het houdt de hele wereld gewoon in zijn ban. Het is een Nederlands cruiseschip, de MV Hondius, die ligt dus nu op Tenerife. En die gaat uiteindelijk doorvaren naar de Nederlandse haven, waar het schip zal worden gedesinfecteerd. En er is inmiddels dus ook alweer een dode Duitse vrouw. Die blijft aan boord tot het schip daar aanlegt. En ja, het is gewoon best wel een bijzonder verhaal, want ja, we weten gewoon niet hoe dit virus zich gaat uitbrengen. En ja, ik moet zeggen, ik heb toch wel weer een beetje spanningen bij het horen van dit soort dingen. Want je moet dus 6 weken in quarantaine en je mag niet naar buiten, je mag helemaal niks doen. Nou, ik krijg daar best wel weer kippenvel van, want het lijkt wel weer een beetje op dat coronavirus, hoor. We gaan het natuurlijk in de gaten houden en we hopen dat het minder ernstig is dan dat het allemaal klinkt. In ieder geval hoor je hier minder ergere dingen. Zo hoor je namelijk de Fun Young Cannibals en She Drives Me Crazy nu op de radio.

0: De hit van Vechtal FM. Bente.
1: Kijk om je heen.
0: Nieuw bij Vechtal FM. Nate Smith. After Midnight.

Nate Smith hier op de zondagmiddag. En After Midnight, daarvoor nog de Fun Young Cannibals en She Drives Me Crazy. Akte en de Munnik, die staan voor je klaar na deze van Phil Collins. Dit is Too Hard.

Acta en de Munnik. En dan leef ik toch nog een keer hier bij Vechtal FM. Ik ga zo meteen de nieuwste van Sommieux draaien. En die zijn lekker bezig hoor. Hun nieuwste album is kort geleden uitgekomen. Het album 24 Hours. Waarin ze echt gewoon een gehele dag volgen. Hè? Het album heet 24 Hours. Maar het volgt ook een 24 Hours dag. Want je gaat naar de ochtend, naar de avond, naar de nacht. En alles wat daartussenin zit, dat komt voor op het album. We kenden natuurlijk al Morning, we kenden al Tonight. En ook Dark Before the Dawn. En die ga ik nu

nou zover is het nog niet, want voordat we die Manic Monday krijgen, zitten we nog diep in die zondag, die Manic Sunday. Maar daar is nooit een liedje over gemaakt. Er zijn wel liedjes over zondag, maar dat niet in deze term. Enfin, zometeen op de radio, Juanes en Adios Lepido. Na deze van de bassist, die Mark King, die legendarisch kan bass slappen. Level 42, daar heb ik het over, Running in the Family.

Lepido. Het was een zomersweekend, dus ik had ook zin in zomerse platen. Adios Lepido hoor je hier in het weekend van Vegetal FM Goenes. En dan de vrouw die gisteren de hele Ziggo Dome plat speelde. En dat gaat ze nog een keer doen. 14 juni staat ze namelijk weer in diezelfde Ziggo Dome. Compleet uitverkocht, kaartjes gaan door het dak. Ik heb het over Olivia Dean. Als laatste van dit uur draai ik So Easy to Fall in Love.

0: Vechtal FM.
1: Glazen was er nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl of bel 0529
2: 43 1207. EG Ten in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
7: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeheist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het weekend van Vechtal FM met Jari.

0: Boots. En live is live hier in het weekend van Vechtal FM.
1: Het weekend van Vechtal FM.
0: Ja, dat zeg ik. Mijn naam is Jari de Jonge en dit uurtje nog één uurtje aan zondagmiddagshow. Fijn dat je erbij bent. Ik krijg trouwens veel mooie berichten binnen via de Vechtal FM app over Olivia Dean. Sommigen die zijn erbij geweest. Ik ben eigenlijk best wel jaloers voor de mensen die erbij zijn geweest zelfs. Ontzettend toffe fotootjes krijg ik binnen. Ik krijg wat filmpjes binnen van al haar grote hits. Het is volgens mij een fantastisch concert geweest. En ik krijg ook heel veel de vraag van draai haar dan nog even. Nou ja, ik kan me goed voorstellen dat je misschien het vorige uur de radio nog niet had aanstaan, maar ik heb haar als laatste plaat van het vorige uur al gedraaid. Ik draaide namelijk al So Easy to Fall in Love, en als ik nog een keer Olivia Dean ga draaien, ja, dat wordt dan een beetje moeilijk. Dat kun je natuurlijk zelf ook wel voorstellen. Helaas, helaas. Maar de grote prangende vraag is, waar heb jij wel zin in naast muziek van Olivia Dean? Ik heb altijd ruimte over in de playlist, dus ja, vraag maar aan. Waar heb je zin in? Het mag 60's zijn, het mag lekker rock zijn uit de zero's. Het mag pop zijn uit de jaren 70. Je mag zo breed denken als dat je zelf wil. Waar heb je zin in op deze zondagmiddag 10 mei? Vraag het aan via een appje via vechtalfm.nl/app. En wie weet heb ik er dan zometeen wel tijd voor. En ja, volgens mij hebben we daar ook gewoon een heel leuk liedje over gemaakt.

muziek van Fleming hoorde je hier in het weekend van Vechta FM. Je hoorde Champi en Sashimi van zijn nieuwe album Samen is leuker dan alleen. En ja, dat album, ik heb hem al even beluisterd. Het is een album met dus alleen maar duetten erop. Zo doen Guus Meeuwis erop mee, Miss Montreal is erop te horen, Meteor is erop te horen en ook Russo. En alles wat daartussenin zit, ja, je kunt zo gek niet bedenken. Zelfs een samenwerking met Hardwell staat erop. Ga dat album eens luisteren, want het is echt een muzikaal pronkstukje van Fleming. Je hoort in ieder geval hem nu samen met de Turfy Gang. Zometeen muziek van David Bowie. Ashes, Ashes komt er voor je aan. En dit is Daniel Powder en een Bad Day, waarvan ik hoop dat je die niet

David Bowie hier op de zondagmiddag van Vechtal FM. En daarvoor zat nog Daniel Powder en Bad Day. Nou weet ik dat wij in de provincie Overijssel zitten. Dat wij voor het Vechtal Radio maken. Maar niemand had gezegd dat wij ook liedjes over andere provincies mogen draaien. Ronaise, die bezingt hun eigen provincie Limburg. En een kwestie van geduld, dat is het tot heel Holland Limburgs lult. Dat hoort je nu in het weekend van Vechtal FM.

Paul McCartney en The Wings en Mrs. Vanderbilt. Er staat een hele leuke documentaire op Prime Video, genaamd Man on the Run. En dat volgt echt de solo-periode van Paul McCartney nadat de Beatles uit elkaar vielen. Hoe is de beste man weer zo succesvol geworden met een nieuwe band? Het is een waanzinnige documentaire. Op Prime Video is die te zien. Man on the Run. Ga dat kijken. En je hoorde hem hier in ieder geval in het weekend met Mrs. Vanderbilt, waar je nu Duke de Mond krijgt en Ocean Drive.

hitmachine van, ja, echt wel de moderne popmuziek, Bruno Mars. En I Just Might, waar je zo meteen Genie in the Bottle gaat horen. Wij gaan eventjes de geest wegtoveren en dat doen wij met Christina Aguilera. Maar daarvoor zit nog 6,5 minuut schoon aan de haak. Het waanzinnige Don't Look Back. Dit is Boston, hier op de zondagmiddag.

Christina Aguilera en G in a Bottle hier op de zondagmiddag bij jouw Vechtal FM. Ik ga jou oud laten voelen. Ja, ik ga iets heel confronterends vertellen namelijk. Want dit nummer van Christina Aguilera, die komt al uit 1999. Oei, wat worden we toch met z'n allen oud. Wat zijn we millennials eigenlijk met z'n allen ook, hè? Het was zelfs, ik zal je vertellen, ik ben nog vrij jong om dit te vertellen. Het was zelfs 6 jaar voor mijn geboorte een hit. Kun je dat voorstellen? Mijn god, hé, we worden echt of te jong of te oud. Ik weet het allemaal niet meer, maar ik hou het niet meer bij. Maar het is nog steeds een waanzinnige plaat die je hier altijd bij Vechtal FM hoort. Want ja, dat is waar deze zender voor staat, hè. Alleen maar goede hits achter elkaar. Het klinkt als een cliché, maar dat is niet zo. En dit is daar ook een heel goed voorbeeld van, hoor. Power Over Me, die draait nu voor je. En Dermot Kennedy, die bezingt het.

Dermot Kennedy was een van de laatste platen die ik kon draaien hier in dit weekend van Vechtal FM. Dankjewel dat je er weer bij was. Dankjewel voor je leuke berichtjes over onder andere natuurlijk Olivia Dean. Fijn dat je erbij was. Morgenavond dan zit ik er weer met een maandagavondshow tussen 7 en 9. Dan een speciale Songfestival special. Dat ga ik doen met collega en vriend Andries van der Wolf van Thank God It's Friday. Dus ik zou zeggen, wees van harte welkom bij die avondshow. Geniet van de rest van de zondagmiddag. En ik ga eruit met Sister Sledge, We Are Family. En heb ook nog Billy Joel voor je in het vat zitten. Tot het volgende rondje.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Vechtal FM Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

0: De hits van Vechtal FM.
1: Kensington. In the darkest of night.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Vechtal FM. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

0: my mind, and I walk round broken, skeptical, hoping one day she return to my side.
1: Vechtal FM.
2: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Vechtal FM. Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

0: van Vechtel FM. Bente.
1: Kijk om je heen.
0: Nieuw bij Vechtel FM. Nate Smith. After Midnight.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Venite et auedite.

Welkom, beste luisteraars, bij het programma Venieten et Audieten. Fijn dat u weer luistert. Misschien was het vandaag een drukke dag, misschien juist stil of zwaar. Op deze namiddag nodig ik u uit om even stil te worden. Niet om iets te moeten, maar om te mogen zijn. We luisteren naar woorden van Jezus Christus uit een deel van het Johannesevangelie. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: laat uw hart niet ontsteld worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn Vader zijn vele verblijven. In het huis van mijn Vader zijn vele verblijven. Ik ga ervan uit dat er ook in één van die verblijven een plaats voor u en voor mij is. Maar laten we met elkaar gewoon eens gaan kijken. Misschien wil je even je ogen sluiten. Of gewoon rustig voor je uitkijken. Adem in en adem uit. Stel je voor dat er een huis is. Een groot, stil huis. Het huis van de Vader, waarover Jezus Christus spreekt. Met zijn vele verblijven. En jij staat daar, bij de deur. Je hoeft niet te weten wat erachter is. Je hoeft niets te bewijzen. Alleen een kleine stap om naar binnen te gaan. Leg alles wat je meedraagt even neer. Je zorgen, je verdriet, je gezondheid, je pijn, je vragen en je onrust. En vul me aan, wat slepen u en ik toch met ons mee? Oké, we hebben een inwendig filmpje gemaakt. Daar sta je dus voor de deur, met al je bepakkingen. Doe zachtjes de deur open. U kijkt omhoog, u kijkt en wat blijkt? U bent gewoon welkom. Dat is in principe alles. Een plek waar je mag rusten. Dus wacht niet of die deur open zal gaan. De deur gaat open. Wacht niet op een perfect moment of dat u perfect zult zijn. We zijn dit niet en zullen dit op deze aarde ook nooit zijn. We moeten leven met het feit dat we zondaars zijn. Dat we niet altijd de persoon zijn die we willen zijn. We zouden bij wijze van spreken dag en nacht onze lieve Heer willen loven en prijzen, hem aanbidden. De liefste man of vrouw zijn die je maar kan tegenkomen. Het luisterend oor zijn voor je naasten. De redder in nood, bij jou kan ieder terecht. U en ik weten, we zouden het allemaal willen zijn, maar zijn het niet. Af en toe kunnen we kortaf zijn. Niet helemaal eerlijk, bang of wat zullen anderen denken over u en mij? En toch, we mogen het allemaal bij de voordeur zetten van onze lieve Heer. Als Hij open doet, heet Hij ons welkom in zijn huis. Dan staan we daar binnen. Naar welk verblijf zou Hij ons, mij, brengen? Er staat immers geschreven, vele verblijven. Maar naar welke ga ik?
En nu komt het. Op aarde, daar zijn we goed in hokjes denken. Ben je druk in je doen en laten, hup, hokje ADHD in. Je hebt gestolen, hup, hokje gevangenis in. Je bent voor een bepaalde politieke partij of hebt voorkeur voor iemand die leiding geeft. Ook daar hebben we zeker in Nederland vele hokjes voor. Maar in de hemel, daar speelt zich alles geestelijk af. Er zijn geen fysieke hokjes of ruimtes. Verblijven betekent in het geestelijk leven, met name dus Johannes, het levend verbonden zijn met Jezus. Jezus gebruikt het beeld van de ranken. Vrucht dragen gebeurt niet op eigen kracht, maar doordat je verbonden blijft met de wijnstok. Je kan pas vrucht dragen als je blijvend verbonden bent met de wijnstok. En dat is Jezus. Jezus verbindt het concrete christelijk leven rechtstreeks aan het verblijven in Hem. Als de rank niet verbonden blijft met de wijnstok, kan ze geen vrucht dragen. Als we het hebben over verblijven, paus Johannes Paulus II legde uit bij de vraag: waarin bestaat dat verblijven? Hij beantwoordde dit door Johannes te citeren: wie zijn geboden bewaart, verblijft in hem en hij in hem. Dus verblijven is niet alleen een gevoel, maar vooral keuzes maken, gehoorzaamheid aan Gods woord en liefde, die je daden zichtbaar maken. Verblijven voor mij is het een toestand waarin ik verbonden ben met de Vader. Mijn ziel verenigt zich met Hem.

Bij het ontvangen van de Eucharistie brengt de wederzijdse verblijving de gelovige in de woonplaats van Jezus. En tegelijk worden zij woonplaatsen, tempels, van de heilige drie-eenheid. En paus Johannes Paulus II verwoordt het sacramenteel. De Eucharistie maakt de gemeenschap mogelijk waarin hij die mijn vlees eet, blijft in mij en ik in hem. Dus echte sacramentele gemeenschap. Verblijven vraagt dus ook om een echte levenskeuze. Je kunt niet werkelijk lief hebben als je ernstig tegen God ingaat. Ook is het belangrijk om verblijven niet te reduceren tot een esthetische of emotionele beleving. Gebed en verblijven betekent leven in Gods waarheid. Verblijven komt dus ook terug in het gebedsleven. Het woord bewaren, Gods geboden onderhouden en bij hem blijven. Je kan je afvragen, kan ik wel goed herkennen of ik goed op weg ben? Nou, dat kun je wel zien aan iemands geloof. Wordt dit verdiept door liefde, waarheid en gehoorzaamheid? Al met al kunnen we dus zeggen, verblijven betekent in Christus blijven, zoals ranken aan de wijnstok vrucht dragen. Het wordt herkend aan het bewaren van Gods geboden en aan liefde die in daden zichtbaar wordt. De kerk noemt de groeibeweging naar steeds intiemere vereniging met Christus mystiek, omdat ze deelneemt aan het geheim van Christus via de sacramenten. De Eucharistie wordt daarin bijzonder centraal gestaan. Gemeenschap waarin Christus in jou blijft en jij in hem.

We hebben in de kerk mystica. Mystica's. Bijvoorbeeld Theresia van Avila. Zij zegt: de ziel is als een burcht met vele verblijven. En misschien is dat wel het geheim, dat we vaak buiten blijven, terwijl binnen een wereld open ligt. Ze zegt ook: het belangrijkste is niet veel denken, maar veel liefhebben. Elke stap naar binnen is een stap naar eenvoud, naar overgave, naar liefde. Een hele bekende of enkele beroemde uitspraken van Theresia van Avila zei: als je danst, dans dan. Als je bidt, bid dan. Een andere uitspraak: de mogelijkheid om te bidden onderscheidt een mens van een dier. Slechts door genade is het mogelijk om met God te spreken. Mooi, hè? Vooral als je danst, dans dan. Als je bidt, bid dan. Heel duidelijk, doe op het moment wat je moet doen. Dansen, bidden, het mag. Er is ook een anekdote van Theresia van Avila bekend. Ik ga hem u vertellen. Ze was een keer uitgenodigd bij de rijke weldoener Michael de Marabes. Op het menu stond patrijs, ook toen een uiterst verfijnde en luxueuze spijs. Een van de dienstmeisjes hield moeder Theresia de hele tijd in de gaten. Toen ze zich niet langer kon bedwingen, zei ze met iets van afkeuring in haar stem: goh, dat een kloostervrouw als u mee eet van zo'n rijke schotel. Waarop Theresia antwoordde: luister, mijn kind, als men je patrijs voorzet, eet dan patrijs. En als het de tijd van vasten is, houd je dan aan vasten. Een andere anekdote die bekend is: toen een edelman haar eens vol bewondering zei dat hij in haar een groot heilige zag, zou ze geantwoord hebben: maar u houdt uw mond erover. Want weet u precies hoe het gaat als je een groot heilige wilt vinden? Ze gaan wel met je botten slepen, maar ze hebben geen enkele boodschap aan wat je ze voorhoudt. En zo is het maar net. Je kan heel vol van iemand zijn, maar dat wil nog niet alles zeggen, hè? We gaan luisteren naar muziek.

Laten we bidden met woorden van Theresia van Avila. Laat niets je verontrusten. Laat niets je beangstigen. Alles gaat voorbij, maar God verandert niet. Geduld bereikt alles. Wie God heeft, komt niet tekort. God alleen is genoeg. Heer, leid ons naar die plaats in ons waar U al woont. Amen. Misschien heeft u en hoeft u deze avond niet alles te begrijpen. Misschien is het genoeg om te weten, er is een plaats voor u. Een verblijf, waar u mag zijn, zoals u bent. Dank u wel voor het luisteren. En luister ook gerust naar de stem van de Heer in uw hart, in uw geest, in uw leven. Verblijf in Hem. Dan verblijft Hij in u. Nog een gezegende avond en week gewenst en heel graag tot de volgende keer.

0: Vechtal FM.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. In de country.

0: Presentatie Jan Theo van Hout.
1: Come on, y'all. Dat was de Dixie Chicks. Tenminste, toen heette ze nog samen met Asleep at the Wheel. Met een heerlijke western swing song, Roly Poly. Welkom in the country, vrienden. En vandaag wordt het een lekker spontaan programma, want ik heb helemaal niks voorbereid. Dus gewoon tussen de liedjes door, dan zoek ik gewoon weer nieuwe muziek op. Dus dat wordt lekker spontaan muziekjes draaien. En ja, dit is een album wat ik net in huis heb gekregen. Gekocht uit een... Hoe moet ik dat nou noemen? Het is een platform voor muziekverzamelaars. En dat heette Discogs. En ik kwam dit album tegen. Ik kende het helemaal niet. Maar ik wilde het per se hebben. Want er staan zoveel interessante namen op. Onder andere deze song met de Dixie Chicks. Maar ook de volgende met Cindy Walker. Ontzettend leuk om eens een keer weer terug te horen. Die kennen we denk ik ook wel.

En het album is getiteld Ride With Bob. En dat is natuurlijk Bob Wills en zijn Texas Playboys. En allemaal oude nummers van deze country crooner. Allemaal western swing. En dat kan je wel verwachten als je Sleep at the Wheel heet. Prachtig. En dan kreeg ik bij dat cd'tje een promotiealbum meegestuurd, zomaar. En dat was van Lee and Womack. En daar gaan we nu eens eventjes naar luisteren. The Long Black Veil.

Boxcar Willie met zijn Wabash Cannonball. En dan door met BR549. With a little good news. Schitterende steel guitar. En nog een mooie tekst ook.

0: Ik weet niet of je deze song ooit gehoord hebt, maar je hoorde Brooks en Dunn. En die zijn voor de maand mei zijn die artiesten van de maand. En de song die je hoorde was A Cheering on the Blues. En dan gaan we door met het volgende leuke nummer.
1: Take off your boots.
0: Joey and Rory.

Je hoorde Joey en Rory van een album dat is getiteld The Life of a Song. En dat album dat is uitgekomen ter gelegenheid van dat zij een seizoen meegedraaid hebben met So You Think You Can Duet. En Joey en Rory, hun eerste album samen. Maar van voor die tijd was Joey ook al actief als zangeres. En ze wilde eigenlijk een carrière van zichzelf opbouwen. Wat eigenlijk niet echt gelukt is. Maar er is wel muziek vanuit die tijd. En daar gaan we nu eens eventjes naar luisteren. Want ook het album If Not For You, dat is een album wat alleen op haar naam staat, staan... Even kijken hoor. 12 mooie songs staan erop. En één song is samen met Paul Overstreet. En dat is natuurlijk een grote songwriter is dat geworden. Maar die zijn ook bevriend met elkaar. En we gaan daar eens naar luisteren. Like a Rodeo.

Old Hat. Stevige muziek, maar wel heel mooi met steelgitaar erbij. En dan gaan we even genieten van Zach Top.

0: Prachtig, hij is helemaal van vandaag. I Know a Place.
1: I talk to my brother.
0: En dan gaan we luisteren naar Larry Fleet. Van een album getiteld Stack.

door velen uitgevoerd. Maar in dit geval hoorde je Joshua Hadley. En nu de King, George Strait.

Nou, tot nu toe bevalt het me goed hoor, om dit soort uitzendingen te maken. Want je komt nog eens een keer weer wat anders tegen. En kwam ook deze song kwam ik weer tegen. Brad Kissel met Everything in the Rearview. Terugkijken heeft vaak geen zin. Leren van en ga door. Everything in the Rearview.

0: geweldige zang van Lainey Wilson.
1: Wildflowers, wild horses.
0: En ze helpt me ook nog mee met presenteren. En dan van een eerder album van haar, Keeping Bars in Business.

zeg nou zelf. Zijn toch mooie songs? En dan zit uur 1 er alweer op. Nog tijd voor één nummer. Connie Smith en John Prine.

0: Go Bears.
1: Vechtal FM.
2: Schat, volgende week heb je feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
3: Dan bel je toch Twente Verhuur?
2: Doet hij dat ook dan?
3: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
2: En dan zit wij straks met afwas.
3: Zelfs dat doen ze voor je.
2: Goh, lekker hoor.
3: Van Twenteverhuur.nl.
4: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl. Of bel 0529 43 1207.
2: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
3: Nee joh, Twente regelt alles.
2: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
3: Twenteverhuur.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Vechtal FM. Nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2 en zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. In the country.
7: Vechtal FM.
8: Dit is In the Country met Jan Theo van Hout. For country music at its best.

Het staat op zijn album Wheelhouse en als een extra bonus track. Je hoorde Get Even van Brad Paisley. En die opende uur nummer 2 van In The Country, aflevering 356. Waar blijft de tijd? En we gaan lekker door met het spontaan uitzoeken van muziekjes. En daar kwam de volgende song ook uitrollen. Tim McGraw. En ik weet dat daar veel liefhebbers voor zijn. Unbroken.

van zijn album Set This Circus Down. Tim McGraw. En dat album dat staat vol met mooie songs hoor. En daar kwam ik ook deze song tegen. Grown man, don't cry. Is dat zo?

0: En ze zijn zeer regelmatige bezoekers aan de Grand Ole Opry. Daar treden ze heel vaak op. Ik heb het over Riders in the Sky. Land Beyond the Sun heet het album. En we luisterden naar This Old House. Die kennen we natuurlijk allemaal, dat nummer. Maar in deze uitvoering vast en zeker niet. En het albumpje is alweer uit 2011. En de band die bestaat uit Ranger Doug, Too Slim, Woody Paul en Joey de Co-Polka King. Nou, dat is een hele mond vol. En die Ranger Doug, die is ook lid van de Time Jumpers, die grote band die op maandagavond altijd optreedt, ook weer in Nashville, in Third and Lindsley. En ik heb daar ook een zwak voor. A sweet spot in my heart, zoals ze dat noemen. En we gaan door met weer iets moois, een prachtige song. Het is een zoon van een van de Cox Family, oftewel een kleinkind daarvan. En de Cox Family, die kennen we natuurlijk vooral uit de bluegrass wereld. Maar zijn naam is Brandon Radcliffe. En we gaan luisteren naar Tale of Two Towns.
1: This shattered wreckage was once the thriving little town of Cotton Valley, Louisiana. Once again, an American town faces the task of rebuilding from the ground up.

0: deze jonge man die is wel actief. Bijvoorbeeld, hij zingt met zijn moeder, zingt hij allemaal hymnes. En die publiceren ze dan op Facebook, iedere zondag één. Maar ja, van mij mag hij wel doorgaan met het uitbrengen van dit soort muziek. Want dat is echt heel erg goede muziek en prachtig om naar te luisteren. Tale of Two Towns, Brandon Radcliffe. En dan heb ik een paar cd's in handen die zijn geproduceerd door Buddy Cannon. Nou, die kennen we inmiddels natuurlijk wel. En die Buddy Cannon die helpt heel veel mensen naar mooie muziek. En dit is muziek van Sammy Kershaw. En we gaan eerst luisteren naar de titelsong van het album Feeling Good Train. En die song die heet ook zo natuurlijk.
1: All aboard.
0: Oh yeah. Good train.

Sammy Kershaw en The Feeling Good Train. En van een ander album, getiteld Better Than I Used To Be, het nummer That Train. Sluit er een beetje bij aan.

Het komt van een nieuw album van hem. Ik heb het over Jeff Bates. En je hoorde van dat album de opening song, The Sweet Beulah Land. En dat is natuurlijk een bekende hymne. Maar ja, op de manier zoals hij hem nu gespeeld en gezongen heeft, is toch wel echt heel erg mooi. Dus deze week de Song of Faith and Inspiration. En de volgende song die heeft ook wel een boodschap. En het is Brad Paisley samen met LL Cool J. Dat is bijzonder. Luister goed naar de tekst. Is voor vandaag geschreven.

0: ergens zingt hij I'm Running Out of Time. Een song uit 1951.
1: Always late with your kisses.
0: Uit 1938 deze.
1: Won't

Jeff die is niet meer onder ons natuurlijk. En daar zingt George Strait de volgende song over. Lefty's gone. Inderdaad.

van Terry Clark. Een stevig nummer. Here Comes Crazy. Van haar album uit 2014 met Some Songs. Deze is heel anders. Ook van Terry Clark uit 2011. Smile en luister naar dat verhaal. Prachtig.

met Alison Krauss als duetpartner. We doen het niet voor minder hier in de country. En ik neem afscheid van je. Want uur 2 zit er ook alweer op. We gaan luisteren naar Brad Hudson en Dolly Parton. Roots and Bluegrass.

0: FM Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, welkom bij Vertel FM. Het is zondag 10 mei 2026 en tot 10 uur gaan we hele mooie rustige muziek voor u draaien. De afgelopen 2 uur heeft u kunnen luisteren naar collega Jan Theo van 't Hout en hij had 2 uur lang mooie countrymuziek. Wij beginnen met de moederdagplaatjes, want het is 10 mei en dat betekent moederdag. En daarom doen we dat natuurlijk in Slowdown. We beginnen met een plaatje van Heintje en hij zingt Mama.

Wij hebben een tuinslang nozzel van €49 ontwikkeld, die elke hoge drukreiniger op de markt volledig overbodig maakt. Elke hoge drukreiniger heeft hetzelfde fundamentele probleem en niemand loste het op. Ze zijn allemaal afhankelijk van motoren, brandstof of elektriciteit om kracht te genereren. En dat werkt. Maar het betekent ook dat ze luidruchtig, zwaar en duur zijn, na een paar seizoenen kapot gaan en opslagruimte nodig hebben die de meeste mensen niet hebben. We weten allemaal dat een benzine hoge drukreiniger minimaal €400 kost. Een elektrische...

Mooie muziek van D.C. Lewis met Mijn Gebed. Daarvoor Dana Winnen met Lief, Zo Lief. Jambalaya van de Carpenters en de Cats met De Tijden van Wel Eer. Of The Times Woven. Het is moederdag, dus ik neem aan dat iedereen, alle moeders, een bed vol beschuiten kruimels heeft en hagelslag. En er vanavond lekker in gaat liggen rollen, dus... Het was geweldig. Ik heb een hele leuke moederdag gehad. Ik heb gewerkt. Ik heb mijn kinderen allemaal gehad. Ik ben een tevreden moeders. Ja. Een mooi plaatje van de Kelly Family. En dat nummer heet Every Baby Needs a Mama.

We draaien de plaatjes helemaal. Laat me nu toch niet alleen. Gezongen door Clouseau en BZN met Mother. En de Covergirls met Wishing on the Star. Mijn lieve mensen, wij moeten even plaats maken voor het nieuws en het weer van 9 uur. Maar we komen zo weer terug. Want we hebben nog een uur met hele mooie plaatjes. Special for mothers. Vaya con Dios. What's a woman? Graag tot zo.

0: FM Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zondagavond van 8 tot 10. Romantische muziek in Slowdown.

Welkom terug hier bij Vechtdal FM. Het is zondag en het is 10 mei en dat betekent moederdag. En daarom de Spice Girls met mama. Een uur lang gaan we een hele mooie rustige muziek draaien. En eentje ervan is van de Cats en het nummer heet Why.

Vorige week heb ik dit plaatje ook al gedraaid. En omdat we niet, opdat wij niet vergeten. Maar Crosby, Stills, Nash & Young draaien we natuurlijk ook omdat het vandaag Moederdag is. Elvis Presley kwam voorbij met Can't Help Falling in Love. Nikita van Elton John en Matthew and Son van Cat Stevens. We hebben een heel mooi plaatje. Dat zijn de beide jongens uit Zwolle. Ja, ze komen van oorsprong uit Assen, maar ze noemen zich Tangerine. Het zijn twee broers en ze hebben een tweeling, prachtig. Ja, het is ook nog een tweeling. Ze lijken ook nog sprekend op elkaar. Ze hebben een prachtig nieuw album gemaakt en daarop staat het nummer van ja, hoe heet die groep nou uit Canada? The Family Tree, Venice. Ze hebben een cover gemaakt van een liedje van Venice. En het heet The Family Tree, Tangerine.

Mooi, hè? Ja. The Righteous Brothers. En dat is altijd zo grappig. Het is er maar één. The Righteous Brothers. Ja. Unchained Melody. Daarvoor Mark Knopfler met Golden Heart en Paul McCartney. Maar lieve mensen, we zijn weer aan het einde van 2 uur lang Slowdown. Ik ga eerlijk bedanken. Heven zorgde vanavond natuurlijk weer de techniek. Volgende week zijn we er allebei weer. Ik heb er nog 1. En die is van Bruce Springsteen. I'm tougher than the rest. Lieve mensen, graag weer tot volgende week zondag bij Slowdown met 10. Doei!

0: Digital FM. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

van Vechtal FM. Olivia Dean. En dit is nieuw Thomas

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Jam FM. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: van Vechtal FM, Bente.
1: Kijk om je heen.
0: Nieuw bij Vechtal FM, Nate Smith, After Midnight.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op het grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.